The Thunderbirds and Baby Let's Play House. Okay, de volgende rockabilly of de platenspeler is Lonnie Barron. In 1958, een 18-jarige teenager, kurz voor een grote doorbruch. Hij had damals bereids een platenvertrag onderschreven met Columbia Records. Lonnie Barron was zeer beliebt bij die mädels, woede aber teutelig erschossen. In 1958 van een ijverzuchtige eeman. Zijn vrouw had was een fan van hem. Want Lonnie Barron wurde zo zeer vroeg jong erschossen, teutelig erschossen. Es gibt einige extrem gute Rockabilly-Platte Einspielungen von Lonnie Barron auf kleine lokale Plattenlabel. Wir spielen jetzt von Lonnie Barron aus 1958 Teenage Queen.

Shake, rattle and roll, rock around the clock. Das war Lonnie Barron met Teenage Queen. Damals in die 50er jaren een 18-jarige boers tödlich erschossen van een ijverzuchtige eheman. Zijn vrouw was fan van hem. We blijven jetzt nog etwas hangen in Michigan, Flint, Michigan. Aus die autofabrieken van Flint spelen we jetzt Dr. Ross. Dr. Ross had aanvang de 50er jaren zeer goede rockabilly. Blues, natuurlijk blues. Einspielingen in de vroege Sun Studio van Sam Phillips. 1952 is daar in spätere jaren richting Detroit, Michigan gezogen. Waar er damals in die autofabrieken had gearbeitet. Aus seine frühe Anfangszeit 1952, aus dem legendären Sun Studio von Sam Phillips. Hier ist Dr. Ross mit Shake 'em on Down.

Take him on down now. Fantastische rhythm and blues. 1952 van de one-man band Dr. Ross. Detroit, Michigan en Shake Him On Down worden also in 52 aangespeeld in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Okay, we gaan jetzt de Mississippi. Ronde richting de Delta regio in Louisiana. Baton Rouge, Louisiana, hier Sonny Stones.

Getting your kicks in Baton Rouge, Louisiana. Dat was Sonny Storm's fantastische primitieve rockabilly music from the 50s. Alright, we gaan jetzt richting Nashville, Tennessee met Big Jeff en de Radio Playboys. Hij had damals zijn songs aangespeeld in een lokale radiostudio, Nashville, Tennessee. Hij werd bezeichnet als een der eerste lokale speler van rockabilly music in deze omgeving, Nashville, Tennessee, 1980. 51 of Dot Records, Big Jeff and the Radio Playboys, and step it up and go!

better step it up and go. Big Jeff en de Radio Playboys waren daar. Step it up and go. Dan had je nog het einde van het eindgespeeld in de radiostudio Nashville, Tennessee of Dot Records. Big Jeff, er was angeblich over 2 meter groot. Alright. Right the Gates met Blues. Nog eenmaal uit de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Zou zijn absolute aanvangtijd. 1952. Niemals veröffentlicht damals. Auf dem platte speler William Talking Boy Stewart. Haben we jetzt hier. Met Rattlesnake and Mama.

The Roundup Boys waren dat met Whirlwind Mary of Rhythm Bomb Records. Alright, we rocken Bob Stompstroom en gemütlich weiter. Met de next Ted Boy Rockabilly. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers zijn we jetzt hier. Met Bob Little Baby.

0: Gonna shake the shack tonight. Dat was Laura Lee Perkins met Gonna Rock My Baby Tonight. Alright, het is tijd voor een klein beetje hillbilly honky tonk music. Als hillbilly is natuurlijk ook rockabilly music en standen. Of een lokale freeway, irgendwo in the middle of nowhere. Hou je het hier? Tex Cherry met The Dirty Jim Blues.
1: Good evening, neighbors. Welcome to the late... I haven't had my coffee yet. Here's Tex Cherry singing The Dirty Jim Blues.
2: Now listen, everybody got a story to tell. It's all about a fella that you all know well. He ain't too fat and he ain't too slim, and everybody calls him Old Dirty Jim.

Wait a minute, honey. Let me catch my breath. Das war ein typischer Honky-Tonk Country Sound aus Houston, Texas, aus dem Gold Star Studio. Pat Touchton war das mit Let Me Catch My Breath. Pat Touchton had damals in die 50er jaren ook zeer goed de Hillbilly Honky Tonk eingespeeld. Voor Charlie Fitch, dat is Sarge Label in Luling, Texas. Alright, weiter geht's met Teddy Boy Rockabilly. Wat zijn we jetzt hier? Auf den platte speler. Een platte. Daar heb ik, geloof ik, bereits meer dan 40 jaar in mijn platte Samelong. Het is kracht een beetje. Flying Saucers, all you see, met Grandpa's Crazy Cat for sure.

Look out, de wolf is on the prowl. Uit een actuele Europese rockabilly scene, uit Kroatië, waar dat is de Mad Man met It's Time to Howl. Alright, back to the 50s again. 50s rockabilly rock and roll by Aaron Tomoyachi. Over de platenspeler met Snap, Crackle and Rock.